0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
3: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger. Dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes, een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen nationaal record op de 15 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspard is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

Gino's en team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.

0: Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeere geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeere. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: Ben die motiverende tuinman. Met twee handen in vier kan.
3: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
2: Met die motiverende tuinman die met twee handen in vier kan.
3: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
0: Radio Accent. Jouw radio.
4: Jouw radio.
0: Jouw ritme.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de rechtpuntscholen. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzele, Haaltert en Erpenmeere naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.
2: Radio Accent.

0: zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeer geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeer. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
1: Elke dag opnieuw. Radio Accenten.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor de aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: HVG-service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG-service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG-service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG-service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
3: Love the 90s. Love the 90s.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Jouw radio, jouw ritme.
4: Radio Accent.
3: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
5: Staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 45 dagen. Dat is volgens Amerika afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein af en toe nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. Er komt een tribunaal voor misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De Europese Unie en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergen de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde nu weer krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien, zegt het Klimaatinstituut. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen zonnig met later toch wat buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en temperaturen rond 14 graden. Het is pas in de helft van de volgende week dat het licht verbetert.

0: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Beernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
1: Jamas!
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan. Met de elektrische brommobiels van GTC. Bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar. Zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis. 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Vincent weerbericht.
1: De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien met 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
2: Spar de Loor Massemen.
1: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Supermarkt de Loor Massemen.
1: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
0: Ook jij luistert Radio Accent. Oh.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Jouw radio. Jouw ritme.
5: Radio Accent.
4: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
6: De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de rechtpuntscholen. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn, verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzele, Haaltert en Erpenmeren naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
4: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
2: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: Your husband is coming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
4: Motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
5: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
4: Een motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
5: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Jouw radio, jouw ritme.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent.
4: Staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 45 dagen. Dat is volgens Amerika afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op terrein af en toe nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De Europese Unie en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergen de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde nu weer krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien, zegt het Klimaatinstituut. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen zonnig met later toch wat buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en temperaturen rond 14 graden. Het is pas in de helft van de volgende week dat het licht verbetert.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
2: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Dit is Radio Accent.

0: voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Een feestje? Vraag onze Spar feestfolder en bestel tijdig jouw vlees- of visgerechten, tapas, gourmet of fondue schotels. Of kies voor onze heerlijke kaas- of vleesplanken. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massumen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Radio Accent. Ja.

0: Radio Accent weerbericht.
1: De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

0: you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.nl.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
4: De 5 minderjarigen die met een auto op een bom botsten in Braschaat kwamen van een feestje, zegt minister Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat, kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Vandaag is het weer Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de hooligan-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings. Vanaf 2:30 trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Volgens de openbare aanklager plande hij ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn er vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Niet zonder gevaar, zegt het FAGG. Vanmiddag overwegend droog, later kans op buien en onweer. Maxima 14 graden, morgen en maandag opnieuw wisselvallig 15 graden. In de loop van de week wordt het stilaan warmer en droger, met volgend weekend echt lenteweer. Maar dat is nog ver af.

0: kan.
1: Voor al het snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
0: Motiverende tuinman, die met twee handen heeft veel kan.
1: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt paar.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via het kapiteintje.nl.

0: Vincent weerbericht.
1: Vanmiddag overwegend droog, later kans op buien en onweer. Maxima 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig 15 graden. In de loop van de week wordt het stilaan warmer en droger, met volgend weekend echt lenteweer. Maar dat is nog ver af.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de richtpuntscholen. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzelen, Haaltert en Erpenmeere naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.
2: Radio Accent.
4: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Ziggy.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Zijn.
0: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via het kapiteintje.
3: Radio Accent.

Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99. Ook jij luistert Radio

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Jouw radio. Jouw ritme.
5: Radio Accent.
4: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
6: De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de richtpuntscholen. In het Meetjesland lijkt een nieuwe fusieronde waarbij ook Eeklo betrokken zou zijn, verder weg dan ooit. Gemeenteraadslid Rita Gijsels die vindt dat Eeklo zelf het initiatief moet nemen om een verplichte fusie vanuit Brussel te vermijden. Haar oproep kreeg weinig steun. Volgens haar laat de stad Eeklo daarmee kansen liggen en moeten de belastingen daardoor omhoog. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzele, Haaltert en Erpenmeren naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
4: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Supermarkt de Loor, Massemen.
1: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme.

0: Radio Accent weerbericht.
1: Trekken buien over het land van west naar oost. Maxima 14 graden. Ook vannacht buien, minima rond 10 graden. Komende dagen wisselvallig 15 graden. Vanaf woensdag wordt het wat warmer en droger.

0: reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras? Kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuin van die met twee handen heeft weer kan.
0: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Langs D34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke, West-Vlaanderen en er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs D34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie, bevestigt het parket van Brussel. De man zou GSM zijn drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkt op de vrouwenafdeling. Volgens Sudinfo kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van diezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker omgekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij grotten wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij later overleden. In ons vrouwenvoetbal pakt OHL Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht er niet meer inhalen. OHL Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-out fase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima 14 graden, ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen wisselvallig, een graad of 15 en vanaf woensdag wordt het warmer en droger.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heen veel kan.
2: Voor al het snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ben die motiverende tuinman, die met twee handen heen veel kan.
2: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.

0: Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

to put up with the drama no more.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
3: Radio Accent.
2: Love the 90s. Love the 90s.

0: Jones en team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09-369-67-99. Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
1: Of surf naar beurums.be.
2: Love the 90s.
3: Love the 90s.

0: Radio Accent weerbericht.
1: Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht meer wolken met buien. Morgen kans op onweer, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig en vanaf woensdag wordt het weer wat droger en warmer.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
2: Spar de Loor Massemen.
1: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Supermarkt de Loor Massemen.
1: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
6: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
8: Love the 90s.
9: Love the 90s.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
4: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
4: Radio Accent.
2: Ook jij luistert Radio Accent.

jouw radio, jouw ritme, jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent.

0: Ook jij luistert Radio Accent. Radio Accent. Ook jij luistert Radio Accent.
1: House Ibiza.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Jouw radio, jouw ritme, jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

You have been chosen to defend the realm of Earth.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent. 106.1 FM in Wetteren. En digitaal via DAB+. Radio Accent. Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent.

0: E-shoppie shoppie shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Jouw radio. Jouw ritme.
4: Radio Accent.
3: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.